0: Dag Martien, we zien het erbij. Kom maar.
1: De zaal doet zoek, jongen.